get a move on and rockin' and boppin' around. Dat waren de Prowlers. Aus de Vancouver, West Canadian, rockabilly scene, 1958. Oké, we rocken boppen stompstrolen gemütlich weiter. Johnny and the Rocco, zijn we jetzt hier, met Lonesome Train on a Lonesome Track.

That's it. Das war Roy Gaines mit Skippy is a Sissy. My goodness, was hij voor een muziek. Een muzie uit die 50 jaren. Okay, we gaan richting Houston, Texas. Rhythm and Blues uit die 50 jaren in Houston, Texas. Met natuurlijk, wie kan er zo anders zijn, Lytton Hopkins. Want we spelen jetzt van Lytton Hopkins. Nicht ein Lied über Houston, Texas, aber the New York Boogie.

The Earthquakes waren das mit Crazy Bob, Detroit, Michigan in the 50s. Okay. De totale collector item sammler rariteit uit in deze Rocking 50s zendung is een rariteit van land uit Georgia, uit LaGrange, Georgia. Of dat is Trapture label van de producer Rupert McClendon. Gaan we jetzt hier een extreem zeldende rariteit van Rusty Howard met Chuck Joyce en de Chain Gang Boys. Rusty Howard, and let's rock!